0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Ed Sheeran gewees met sy liedjie Camera, net hier op Helderberg FM 93.6.
1: Helderberg FM 93.6.

0: Myla Smith gewees daar met Stranger. Ons die uur ook begin met nog een dame stem, Becky Hill met Outside of Love. 9 minute oor 5 hier op Helderberg WM 93.6. My naam Wouter Wet, staan in vir Fanny Skuman in die program Sunrise Shake-up. Tijd vir jou weervoorspelling, kom ons kyk na die weer vir vandag, morgen en ook maandag hier in die Helderberg FM area. As het begin by strand, Somerset West Gordons Bay area, vanochtend begin by 14, op pad 22 later, sonnig, en die wind so 27 km per uur wind, ook sterk vandag, maar daar moet so sterk, soos gister hier, so in die middel rond. Maar dit dan vandagse temperatuur, dan morgen 16 met een lekker 25, lekker warm morgen hier in die strand area, ook sonnig, en dan maandag 17-26, so lyk my die lente is op pad. Maar lyk my net vir die eerste helfte van die week, want later in die week is het weer reen teen die volgende naweek, maar dit nou eers bietjie later die week, wat ons bietjie meer vir jou gaan sê daarvan. Dan as ons oor aan beweeg na Grabouw, vandag 9 op 17, sonnig daar ook, dan morgen 12-21, ook sonnig, en dan maandag lekker warm ook in Grabouw, 13 met een maximum van 25, ook sonnig in Grabouw maandag. Dan as ons kyk na Stellenbosch volgende, vandag se temperatuur daar is minimum 11, ga op 22, ook sonnig, dan morgen 14-25, ook sonnig, en dan maandag lekker warm, 14-28 in Stellenbosch, wat voorspel word, en dan Kaapstad, ten slotte, vandag 14-21, ook sonnig, morgen 16-23, sonnig, en maandag 17-21, ook sonnig, die wind daar, vandag 29 kilometer per uur. Dit is wat jou weer betref, ons gaan ook net na die volgende twee spel ook kyk na jou verkeersnuus, so bly geskakel hier op Helderberg FM 93.6.
1: Helderberg FM 93.6.

0: Glass Animals gewees met Heatwaves, ook Ellie Goulding met Love Me Like You Do. 28 minute voor 6, onthou Ryan Main, keer saam met jou vir oggend in die HFM Weekend Breakfast in 6 en 9. Hy gaan lekker saam met jou keer en hy het ook my gesê, lekker onderhoud ook wat hy wat voorlee in sy program. Mense waarmee gaan gesels, maar ons gaan ook met hom gesels, so net so voor 10 voor 6, door wat in sy program aan die gang is vir oggend.
1: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns, little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do, because beneath you there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
2: 93.6.
3: Here for you.
0: En kom ons kyk 'n bietjie wat vandag in die geskiedenis gebeur het op hierdie dag, die 5de September. In 1774, the First Continental Congress met at Carpenter's Hall in Philadelphia to plan a united response to British policies. In 1905, the Russo-Japanese War officially ended with the signing of the Treaty of Portsmouth in New Hampshire, mediated by US President Theodore Roosevelt. And in 1997, Mother Teresa passed away in Calcutta, India. This date is now observed globally as the International Day of Charity. Dan bekend is het vandag verjaar of so verjaar het. Ons begin sommer by vandag by Freddie Mercury. Hy sou vandag verjaar het. Die legendariese sanger betrokke by die groep Queen. Sou vandag sy verjaarsdag vier. Dan Michael Keaton verjaar ook vandag. Ook bekend vir films soos Batman en Beetlejuice. Dan ook die actrice Raquel Welch, wat ook so verjaar het vandag. Bob Newhart, wat ook so verjaar het, komediant en akteur. En dan ook een van die Bond akteurs, George Lazenby, wat in die film James Bond in On a Majesty Secret Service, wat hy Bond gespeel het. So dit dan verjaarsdag vandag, en as jy vandag verjaar saam met hierdie mense, baie baie geluk met jou verjaarsdag, en mag alles wat mooi is vir jou dag en week wat voorlee, wens ons jou toe. Gabrielle nou met Dreams.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: sin, ons wil een ster.
1: Susie Bokmachine.
0: Goed vraag waar hij dag ons lekker laat krijgen. En Mariba met zijn nummer 6 krijgen.
1: Een schatrenner, hij wordt gekild worden, Jacques. Doet op een bok om, man, dat is niks onder zijn rok.
2: Ah,

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.